0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: shirt naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio. De stem van jouw regio.
1: Akale gale gale in the way, oh.

0: 1 Radio. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken snelle vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.

0: radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1.

0: De nieuwe wet moet het mogelijk maken snelle vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

Dit is A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio. A1.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe

0: de vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ach, meer info op velunova.nl.
3: Ook voor de beste autoshampoos, poetsdoeken, bandenzwart, velgenreiniger, motorolie, motortoevoegingen en ruitenwisselvloeistof. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet.
2: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
4: Is wat Parasolei u te bieden heeft. Raamdecoratie, zonneschermen, rolluiken, shutters, horren en vrijstaande zonwering. En dit is wat Parasolei u er sowieso gratis bij levert. Service, garantie en kwaliteit. Parasolei. Kering 2, nummer 25 in Nunspeet. Of kijk op parasolei.nl.
2: Zin in een avond culinair genieten? Reserveer nu bij Petit Verdot in Nunspeet. Fusion dining op zijn best. Kijk op petitverdot.nl.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
3: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Autoschade komt meestal onverwacht en altijd ongelegen. Gelukkig is er MNL Autoschadeservice in Nunspeet. Wij herstellen de schade aan uw auto vakkundig en snel. En verzorgen de complete schadeafhandeling met de verzekeringsmaatschappij. Dus bij autoschade of schade aan bedrijfswagen of bus ga je naar de Marconiweg 36 in Nunspeet. Kijk voor meer informatie op mnlautoschade.nl. MNL Autoschadeservice. Uw schade is onze zorg.
4: Stem af op Radio Nunspeet, de stem van de Veluwe. 24 uur per dag, 7 dagen per week ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws, regionale gebeurtenissen en geniet je van een gevarieerde muziekmix. Luister via DAB Plus kanaal 11A, 105.9 FM of bij alle providers in de regio via glasvezel. Waar je ook bent, Radio Nunspeet brengt het beste van de Veluwe.

was Manuel en ik ben een dromer. Een hele goede morgen en hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Veluwe Start-up. Altijd op elke werkdag tussen 7 en 9 uur. Marcel is op vakantie, dus wij nemen het van hem over. En dat doen we nog, even kijken, volgende week ook nog, is hij ook nog op vakantie. En dan is hij uiteraard gewoon weer terug op zijn vertrouwde plekje, maar dat doen we nog eventjes. Welkom. En ja, het wordt een hele lekkere dag vandaag. Temperaturen, nou ja, het is maar net wat je lekker vindt natuurlijk. Want die kunnen wel sterk oplopen. Naar 5, 36 graden zie ik hier zelf staan. En dat is nou natuurlijk weer een beetje te warm, hè. Het is, ja, nou ja, goed. We willen een mooie zomer. Die krijgen we en die hebben we tot nu toe. Gaat wel wat veranderen in het weer trouwens, eind van de week. Dat zie ik hier wel staan. Maar het weerbericht dat krijg je zometeen verder nog in dit programma. Wat hebben we nog meer? Elk half uur natuurlijk de hoofdpunten van het nieuws. De Hollandse Kromplaat hebben we straks. Even kijken, de verjaardagshoroscoop, de Roy Orbison-plaat en berichtgeving natuurlijk tussen de platen door. Kortom gezegd, we hebben weer heel veel te doen deze twee uurtjes. En dan kijken we even terug, vlug, wat er gebeurde vandaag op deze datum. Een paar dingetjes eruit gehaald. Vandaag 13 augustus in 2023, de Almeerse club Almere City. De voetbalclub debuteert in de Eredivisie. En in 1985, een driejarige Ierse jongen krijgt met succes een hart en een long getransplanteerd in het Harfield Hospital in Middlesex in Engeland. Dat waren zo wat dingetjes die er gebeurden vandaag, maar dan zoveel jaar geleden.

nogmaals goedemorgen. Vandaag schijnt de zon vrijwel onafgebroken. Het wordt heet, dat zei ik al, met 30 graden in het noorden, 35 of 36 graden in het zuiden van het land.

0: Arvanger, de Bellamy Brothers en Let Your Love Flow hier in de Veluwe start-up. Eens even kijken, wat hebben we hier staan? Op 15 augustus wordt in Harderwijk stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië en de slachtoffers van de Japanse bezetting. Veel Indische Nederlanders kwamen na de oorlog naar Nederland en vestigden zich onder andere in Harderwijk, bijvoorbeeld in de wijk Tinnegieter. De oorlog en de moeilijke periode daarna hebben diepe sporen nagelaten. Veel families spraken jarenlang nauwelijks over hun ervaringen, waardoor persoonlijke verhalen dreigen te verdwijnen. Met de herdenking en de tentoonstelling Herdenken, Herinneren en Doorvertellen van Indië naar Harderwijk wil Harderwijk deze geschiedenis zichtbaar houden. Het doel is om de slachtoffers te herdenken, de gebeurtenissen te herinneren en de verhalen door te geven aan de volgende generaties. In het stadcentrum in Harderwijk is daarom de expositie Herdenken, Herinneren en Doorvertellen van Indië naar Harderwijk te zien. Met foto's, documenten en persoonlijke bezittingen worden verteld hoe de Indische Nederlanders naar Harderwijk kwamen en daar een nieuw leven begonnen. Radio Nunspeet. En we hebben nu, ken je dat plaatje nog? De YMCA van de Village People. Nou, die komt er nu aan.
1: Nunspeet,

Knauwe nummer 1 uit de top 40, jaren 70. The Village People hoorde je en de YMCA. Bij de Zanderplas in Nunspeet zijn woensdag gistermiddag dus twee personen enige tijd vermist geweest nadat ze in het water terechtkwamen. De hulpdiensten werden rond 11:30 gealarmeerd. De brandweer schaalde op naar een groot waterongeval en ging met een boot het water op. Ook duikteams en een traumahelikopter werden ingezet. Het gaat volgens de politie om een minderjarige en een jongvolwassen man. Beide zijn uit het water gehaald en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie gaat voorlopig uit van een ongeval. Op het moment van incident waren er veel mensen bij de Zanderplas. De politie benadrukt dat de gebeurtenis voor de omstanders en de mensen die hebben geholpen bij de zoektocht ingrijpend kan zijn. Voor hen is er slachtofferhulp beschikbaar.

En dat was Paul NK hier in de Veluwe staat op. En Puppy Love. Nou, we hoeven niet meer te zeuren over wie er naar bondscoach wordt van het Nederlands elftal, want dat is sinds gisteren bekend. Dat is de Spanjaard Xavi Hernandez. Hij is aangesteld als de nieuwe coach van het Nederlands elftal. En hij is 46 jaar oud, is de opvolger van Ronald Koeman. En hij blijft coach, tenminste, ja, dat is natuurlijk altijd maar afvragen of dat ook zo is, tot 2030. En nou ja, de resultaten die zijn natuurlijk belangrijk. En dat kan hij al gelijk testen, want in september wacht er al een wedstrijd tegen Duitsland. En

0: Allemaal liedjes van die hele beroemde band uit Volendam. The Cats Forever. Maar deze keer niet uitgevoerd door The Cats, maar door Next One. Dit is de Veluwe Start Op en we hebben de headlines.
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Defensie zit klem tussen regels, zegt minister Jesselgus tegen Nieuwsuur. Volgens haar zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk, omdat kentekens van auto's niet zichtbaar mogen zijn. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Het weer zonnig en warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
3: Hé hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
4: Nou?
3: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
4: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
4: Zie die vrouw

0: En pakt mij. Op de Veluwe en rond het Veluwemeer staat het waterpeil op verschillende plekken uitzonderlijk laag. Door de aanhoudende droogte zijn meerdere beken inmiddels helemaal drooggevallen. In Doornspijk staat de sloot bij Dirk van der Poppen voor het eerst in zijn leven volledig droog. Ook op andere plekken in de regio's is nauwelijks nog water te vinden. Volgens Waterschap Vallei in Veluwe komt het vooral door de uitzonderlijke droge maand juli. Normaal valt er in juli gemiddeld zo'n 90 mm regen. In Putten viel dit jaar slechts 9 mm. Rond Barneveld kwam de hoeveelheid neerslag uit op zo'n 31 tot 34 mm. Onder meer de Schuitenbeek, Hierense Beek, Hoevenlakense Beek, Barneveldse Beek en Elsvelderbeek zijn op sommige plekken volledig drooggevallen. Door de lage waterstand en hoge temperaturen neemt bovendien de kans op slechte waterkwaliteit ook toe. In Nijkerk is inmiddels op meerdere plaatsen blauwalg geconstateerd.
1: Dit is het geluid van de zomer.
2: Nunspeet FM.

Graceland. Album dat verscheen op 25 augustus 1986. En ja, het was een hele bepaalde periode in het leven van Paul Simon. Hij raakte midden jaren 80 gefascineerd door de Zuid-Afrikaanse muziek. Met name de Mbakanga, zo staat het hier. Mbakanga, ja, nou ja. Wat het ook is, in ieder geval een stijl die sterk verbonden was met de townships. Hij reisde dus in 1985 naar Johannesburg en werkte daar met verschillende Zuid-Afrikaanse muzikanten. En dat resulteerde dus in dat mooie werk. Dit is de Marmalade, liedje van de Beatles, Obladi Oblada.

De Marmalade was dat en Obladi Oblada. In Nunspeet is het aantal sportscholen sinds 2017 bijna verdrievoudigd. Inwoners kunnen inmiddels op 13 plekken fitnessen. Ook het percentage volwassenen dat regelmatig fitness doet is gestegen van 17% naar 22%. Toch bewegen inwoners gemiddeld minder. In 2024 voldeed 48% aan de beweegnorm van minimaal 2,5 uur matig intensief bewegen per week. 10 jaar eerder was dat nog 52%. Volgens een sportonderzoek komt dat doordat fitness niet automatisch betekent dat iemand ook de totale bewegingsnorm aan de totale bewegingsnorm voldoet. Een uur sportschool per week is bijvoorbeeld niet genoeg. Daarna sporten sommige mensen vooral in de sportschool, terwijl ze andere activiteiten, zoals zwemmen of voetbal, minder zijn gaan doen. Kortom, er zijn steeds meer sportscholen in Nunspeet, maar dat betekent niet dat er automatisch ook meer bewogen wordt. Even kijken of we op deze plaat kunnen bewegen. Maar misschien lukt het wel. Hier is Madonna en Open Your Heart.

0: Donna en Open Your Heart. Hadden we het net eventjes over bewegen, sporten. Vroeger had je op de radio, ik weet niet, ja, je moet al van een bepaalde leeftijd zijn om dat te weten. Ja, had je een man, en dat was Ab Gaubits, zo heette die man. En had je achter de vleugels Jaak Schutte. Ik weet niet, misschien gaat er een lampje bij je branden. Maar dan moet je toch wel van een bepaalde leeftijd zijn. En dat begon altijd zo, weet je nog? En dat werd dan rechtstreeks vanuit de studio uitgezonden. En als dat liedje dan afgelopen was, dan zei hij...
1: Goedemorgen, luisteraars. Staat u allen klaar?
0: Ja, en dan kon je een minuut of 5, 6 kon je meedoen met gymnastiek. Of aan het einde dan zei hij altijd weer...
1: En dit was voor vandaag de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.
0: En dan vertrok hij weer en dan ging het programma gewoon verder. En een dag later dan begon hij gewoon weer helemaal opnieuw.

0: Adieu, daar gaat hij dan. Dat was Luc Brouwel. En dan gaan we naar het weer toe.
1: Hallo. Good morning.
0: Ja, hele goede morgen. De vraag is natuurlijk.
1: How is your weather today?
0: Ja, how is your weather today? Nou, dan gaan we eens even kijken hoe dat gaat, het weer. Vandaag schijnt de zon vrijwel onafgebroken. Het wordt heet met 30 graden in het noorden tot 35 of 36 graden in het zuiden van het land. Vanavond is het nog lang zonnig en erg warm. In de nacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 16 tot 22 graden. Daarmee is het een warme nacht. Die wind die staat er nauwelijks. Ook morgen is het zonnig en heet. In het zuiden en zuidoosten wordt het 37 graden. De wind uit oostelijke richtingen is zwak tot matig en is

0: is on a tree van Nick McKenzie. En weer, oh, wacht even, dat is helemaal niet de bedoeling. Dat wilde ik helemaal niet zeggen. Nu, het weerbericht hebben we net gehad. We gaan er even uit voor reclame, nieuws en reclame. En dan zijn we uiteraard terug met het tweede gedeelte van dit programma. En dat heet De Veluwe Start Op. Met zometeen natuurlijk eerst de Hollandse Kompas.
1: Je auto echt goed schoon? Ga niet lopen stressen, maar laat hem wassen bij Van Essen. Van Essen Car Wash reinigt je auto snel, grondig en milieuvriendelijk. Hij wordt handmatig voorgewassen en na afloop mag je altijd gratis stofzuigen. Geen uitslaper? Maak gebruik van onze vroege vogelactie. Tussen 8 en 9 wassen met korting. En iedere donderdag is het seniorendag. Kom langs aan de Ronding 1 in Nunspeet. Industrieterrein De Kolk. Van EssenCarCleaning.nl.
2: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Je auto weer als nieuw? Ga niet lopen stressen, maar laat hem polijsten door Van Essen. Bij Van Essen brengen wij je auto van binnen en buiten weer in topstaat. Wilt u bescherming op uw lak? Wij kunnen ook een glascoating aanbrengen. Kom langs aan de Ronding 1 in Nunspeet. Industrieterrein De Kolk. Van EssenCarCleaning.nl.
2: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Ontspannen overnachten in het inspirerende hart van natuurgebied De Veluwe. Dat wil iedereen wel, toch? Je voelt je direct thuis bij de Roskam. De hippe, historische dorpsherberg Hartje Nunspeet. Kom 7 dagen per week gezellig langs voor een koffie, lunch, diner of een nachtje weg. Culinair genieten in ons restaurant. Bij de Roskam wordt er namelijk nog echt gekookt. Iets te vieren? In onze huiskamer kan je met maximaal 35 personen een onvergetelijke avond creëren. De Roskam, een thuis voor iedereen. Kijk op deroskamnunspeet.nl.
4: Hoe de Veluwe smaakt? Naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokale makers, inspirerende workshops, bijzondere demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Veluwe Fair, 17 en 18 oktober in het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Bestel nu je tickets op veluwefair.nl.
5: Weert Energie viert feest. Al 15 jaar zijn we specialist in duurzame energie. Zoals warmtepompen, thuisbatterijen en zonnepanelen. En wie jarig is, trakteert. We hebben prachtige acties met batterijen, zonnepanelen en warmtepompen. Kiest u voor een warmtepomp, dan krijgt u 5 jaar onderhoud gratis. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Mail naar info@weertenergie.nl of bel 0341 74 3802. Dus ga voor onze actie snel naar weertenergie.nl of bezoek onze showroom Marconiweg in Nunspeet.
6: Grondverzet en graafwerkzaamheden, dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienst. Verlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
7: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
9: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
8: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsuma Geest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
10: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben

0: Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
1: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
2: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel De Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
1: Kringloopwinkel De Cirkel. Samen maken wij de cirkel rond.
2: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
4: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij christelijke boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Kom naar het wijkontmoetingscentrum in Nunspeet. De plek waar buren vrienden worden. Of je nu komt voor een bakje koffie, een warme maaltijd of een leuke activiteit. Iedereen is welkom, jong en oud. Samen bouwen we aan een betrokken buurt waar niemand er alleen voor staat. En iedereen telt. Loop binnen tussen 10 en 4. Of kijk op wocnunspeet.nl. Het WOC, een plek om elkaar te ontmoeten.
1: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist.
7: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist. Met een fiets van Jacob Bonenberg blijf je fietsen. Elektrische fiets, mountainbike of gewoon een tweewieler om naar school of werk te fietsen? Stap eens binnen bij Jacob Bonenberg aan Laan 16 in Nunspeet. Zij besteden heel veel aandacht aan u en uw tweewieler.

0: Ja, dat was hij. De knuffelplaat voor vandaag, 13 augustus. Je hoorde Busy en Yves Berendsen. En we zijn er.
1: Tot 9 uur. De Veluwe start op met Ben Metz.

0: Oh, dat is heerlijk. En roze... Ja, wat vindt hij nou eigenlijk? Reuzefijn. Ja, dat waren Theo en Marianne. En die Theo was overigens sowieso een bekende zanger. Maar dat was ook Theo Diepenbrock. Ik weet niet of je dat nog weet herinneren met het liedje Oh Darling. Ja, dat was diezelfde Theo. Daarvoor, of dat was de Hollandse klomplaat voor vandaag. En daarvoor de knuffelplaat dus van Busy en Yves Berendsen. En we zijn er. We zijn er nog tot 9 uur. De Veluwe start op.
1: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
2: Nunspeet FM.

Nou, hoe zonnig wil je ze hebben? Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. En dat heet de Conga. Online reviews worden steeds minder betrouwbaar. Volgens deskundigen worden er op grote schaal met beoordelingen wordt er gesjoemeld. Omdat goede reviews veel invloed hebben op de verkoop en zichtbaarheid van bedrijven. Fake reviews worden niet alleen door bots of AI gemaakt. Soms krijgen echte mensen bijvoorbeeld gratis producten of korting in ruil voor een positieve beoordeling. Ook kunnen bedrijven klanten actief aansporen om goede reviews te plaatsen. Daarnaast zijn negatieve reviews niet altijd representatief, omdat mensen vooral een beoordeling schrijven na een heel goede of juist slechte ervaring. AI speelt inmiddels ook een rol bij het samenvatten en presenteren van reviews, wat de beoordeling van producten en hotels kan beïnvloeden. Het advies van deskundigen: vertrouw reviews niet blind. Kijk vooral naar terugkerende klachten en let op de zogenaamde deal.

0: Er hangt iets in de lucht. Amore. Nou, gisteravond was dat wat anders. Hadden we die zonsverduistering en zag je echt mensen op de dijken zitten en op, nou ja, op open velden. En allemaal met een brilletje op, want dat was natuurlijk wel belangrijk. En die keken allemaal naar de zonsverduistering van zo'n 8:50 tot 40, 50 minuten later. En dan was het allemaal weer voorbij. Eens even kijken. Wat gaan we doen?
1: Jarig vandaag.
0: Ja.
1: Dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Ja, altijd even belangrijk natuurlijk, want het is 13 augustus, de schorpioen. En wat is het sterrenbeeld vandaag? Vandaag 13 augustus. Je laat je gemakkelijk verleiden tot spontane aankopen, maar vraag jezelf eerst eens af of je het echt nodig hebt. Een kort moment van twijfel kan je later veel geld besparen. Besteed ook wat extra aandacht aan een ouder familielid dat jouw gezelschap goed kan gebruiken. Verder probeert iemand misschien invloed op je uit te oefenen of je ergens toe over te halen. Blijf dicht bij jezelf en speel dat spel niet mee. Eerlijkheid en rust brengen je veel verder. Zo is het maar net. Hier is Barry Manilow en Mandy.

Ja, mooi gitaarspel aan het einde. Christie and the Yellow River. Vliegtuigbouwer Boeing moet 29 miljoen dollar, ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer van de Boeing 737 MAX crash in Ethiopië. Dat was in 2019. Dat heeft een jury in Chicago woensdag bepaald. De zaak was aangespannen door de weduwe van Michael Ryan, een ingenieur van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties. Ryan kwam samen met alle 156 andere inzittenden om het leven toen een Boeing 737 MAX van Ethiopian Airlines neerstortte. De uitspraak is een van de laatste civiele rechtszaken tegen Boeing die nog lopen na twee dodelijke crashes met dezelfde type vliegtuigen in 2018 en 2019. In totaal kwamen daarbij 346 mensen om het leven. In de meeste andere zaken heeft Boeing buiten de rechtbank schikkingen getroffen. De weduwe van Ryan wilde volgens haar advocaat echter via een jury gerechtigheid en verantwoording afdwingen. Eerder dit jaar kreeg ook de familie van een ander slachtoffer een schadevergoeding van 49,5 miljoen toegewezen. Dans de zo.

0: De mamas en papa's kennen natuurlijk van twee grote hits, Californian Dreaming en deze I Saw Her Again. Lach.
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk iets meer geld. Een man uit Amersfoort die beledigingen en doodsbedreigingen op internet zette, is door de rechter veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims, vluchtelingen, politiemensen en politici. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat cocaïne smokkelde en witwaste. En het weer, zonnig en warm, 30 tot 36 graden, morgen nog wat warmer.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

Roy Orbison, No Chain At All. Altijd zo rond 8:30 hier in het programma De Veluwe Staat Op. Een plaatje van Roy Orbison. Nou, gisteren hebben we natuurlijk de zonsverduistering gezien. Nou ja, gezien in die zin. Je moest dan wel een brilletje opzetten, anders dan kon je daar toch wel vervelende schade voor, van oplopen. Dus ik zag heel veel mensen zitten met een brilletje op en die keken dan en die konden dat dan zien. Maar wij konden het ook wel zien als je geen brilletje had, want dan kon je het later op tv, hadden ze het mooi opgenomen en dan kon je precies zien dat die de maan tussen de zon en de aarde in kwam te staan. Nou, wil je de volgende keer meemaken? Echt een volledige zonsverduistering, want er is wel een andere, ook eerder. Dat is, even kijken hoor, dat zie ik zo niet staan. Maar de echt volledige zonsverduistering, zet hem vast in je agenda, want dat wordt 7 oktober van het jaar 2135. Ja, nou, dat van die agenda was natuurlijk een grapje, want dat gaan wij allemaal niet meer meemaken.

van Little Eve en de Locomotion. Wil je nog meer gouden ouwe horen? Ja, je hoort ze de hele dag hier bij Radio Nunspeet in alle programma's. Zometeen ook bij Ochtendkracht, ongetwijfeld. Maar vanmiddag dan heb ik weer een oud-hit dossier. Dan ga ik terug naar het jaar 1969, week nummer 32. En dan hoor je die top 40 uit die tijd, mocht je daar interesse in hebben. Vanmiddag dus tussen 4 en 6. Nou, dat zou ik willen. 4 en 6 uur. En dan kon ik hem helemaal draaien. Nee, tussen 4 en 5 uur. En dit is ook zo'n hit van lang geleden. Deze nog. Hier is Lips Inc. Stond er dan. INC. Lips Inc.

0: Lip Sync en Funky Town. Wie een huis in Nunspeet wil kopen is daar 9% meer aan kwijt dan een jaar geleden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee ligt het tempo van de prijsstijgingen hier hoger dan in de gemeente. De meeste gemeentes die qua woningmarkt op Nunspeet lijken. Dat is een goed bericht natuurlijk als je huizenbezitter bent. Maar vergeet niet, je moet ook weer een huis terugkopen als je dat wil. Ja.
1: Radio Nunspeet.
0: Dit is de Veluwe start op. Nog een klein kwartiertje. En dat kwartiertje vullen we natuurlijk met lekkere muziek. Onder andere deze. Siska Peters en Aristakis. Het liedje dat heet Kom in mijn armen.

Siska Peters. En niet alleen, samen met Aristakis en Kom in mijn armen. Nou, zullen we het dan toch nog maar even doen? Vandaag schijnt de zon vrijwel onafgebroken. Het wordt heet met 30 graden in het noorden tot 35 of 36 graden in het zuiden van het land. Vanavond is het nog lang zonnig en erg warm. In de nacht koelt het uiteindelijk af naar zo'n 15 tot 21 graden. Daarmee is het een zachte nacht. Wind staat er amper. Ook morgen is het zonnig en heet. In het zuiden en zuidoosten wordt het plaatselijk 38 graden. De oostenwind is zwak tot matig. Later draait de wind naar het westen en koelt wat af. Dat is natuurlijk ook wel lekker. En daarna, wacht even, dat zal ik eventjes kijken hoe dat eruit ziet voor de dagen daarna. Even kijken, vrijdag warm dan. Zaterdag, ja, dan komt er toch meer regen, 26 graden. Zondag, koeler, 23 graden. En dan zakt het af maandag, dinsdag naar zo'n 21 graden. En dan toch ook wel redelijk wat regen verwacht.

dat was Robert Pater en blijf toch bij mij. Dan nog een, ik heb nog een mooie gouden ouwe voor je klaarstaan. Nou, die kunnen we nog helemaal wel draaien. Want deze van de Hollies, dat is overigens een liedje dat geschreven is door Albert Hammond. Die heeft het ook wel opgenomen, maar werd voor hem nooit een hit. Een echte grote hit was het voor de Hollies. Maar dus door Albert Hammond geschreven. Hier is The Air That I Breathe.

En dat waren de Hollies. And all I need is the air that I breathed. Dat is belangrijk, lucht. Overigens, dit was hem alweer. De Veluwe start op voor vandaag, 13 augustus. We gaan zo meteen naar Henry toe. Henry Slijkhuis, want die gaat ochtendkrachten presenteren tussen 9 en 12 uur. En vanmiddag dan ben ik er weer met een oud hit dossier. Ik heb het je al verteld, maar nog even voor de duidelijkheid. Vanmiddag tussen 4 en 5, week 32, 1969, staat er dan op het muzikale menu. Zometeen heel veel plezier bij Henry.

0: Ontdek de kunst van slow dining bij Petit Verdot in Nunspeet. Geniet onbeperkt van kleine, verfijnde gerechten met westerse en Aziatische invloeden. Laat je verwennen in een sfeervolle ambiance. Sluit af met ons Grand Dessert Buffet en ervaar een culinaire beleving zoals geen ander. Reserveer nu op petitverdot.nl. Petit Verdot, waar smaak en sfeer samenkomen.
1: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
0: Zin in een avond culinair genieten? Reserveer nu bij Petit Verdot in Nunspeet. Fusion dining op zijn best. Kijk op petitverdot.nl.
2: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Hij is er en zit in Nunspeet, de Zuivelhoeve. Een winkel waar je elke dag jezelf kan verwennen met heerlijke kwaliteitsproducten. Zoals Twentse metworsten of Noord-Hollandse kaas. Maar ook echte boerenkaas en vers gebrande noten. Vergeet ook niet onze heerlijke bonbons en leuke cadeautjes. Tevens is er een uitgebreid assortiment buitenlandse kazen, een mooie collectie wijnen en bieren en zelfs een Bastiaan bier van de brouwerij Bastiaan in Nunspeet. Zuivelhoeve Nunspeet zit aan de Dorpstraat 49. De Zuivelhoeve. Onmeunig lekker.
5: Mooier wonen? Dan naar de Edisonweg 15 in Nunspeet. Daar vindt u woningstoffering Bruines. Ze leveren gezelligheid bij u thuis. Tapijt, laminaat, houten vloeren, vitrage, gordijnen, binnen- en buitenzonwering. Alles vakkundig gelegd en geplaatst. Mooier wonen, woningstoffering Bruines. Edisonweg 15, Nunspeet. Kijk ook op bruines.nl.
6: Bij Dekker Verhuur verhuren ze eigenlijk zoveel dat het nooit in een reclamespotje past. Maar ik ga het toch proberen. Aanhangers, betonwerken, gereedschap, partytenten, hoogwerkers, hekwerken, heftrucks, liften, van waterhoge drukreinigers, stijgers, aggregaten, minigravers en nog veel meer.
7: Dekker Verhuur. Voor particulieren en bedrijven. Denk aan bouwbedrijven, schilders, hoveniers en evenementenorganisaties. Dekker Verhuur. Marconiweg 22B. Kijk ook eens op dekker-verhuur.nl.
8: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio. Voor nieuws. AE Radio.
9: Goedemorgen. Je luistert naar AE Radio.
10: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
9: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
10: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met de zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar.
12: Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Een van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen...

1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.

Terveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Ter Schuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op A1 Radio. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met de zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Eén van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de kinderkippenclub. Van 19 tot en met 22 augustus vindt het zomerfeest Garderen plaats bij Manege de Garderruiters aan de Spulderbosweg. 4 dagen lang is er feest voor jong en oud met onder andere het pre-season darttoernooi, Foodloose Festival, de Brommerrit Wardlo, de grote zomerfeest Quizzix, Kids Sport en Fun, Garderen's Got Talent, Holland Power Party, Expeditie Garderen en een feestelijke zaterdagavond met coverband Proost. Ook zijn er meerdere dagen een foodtruckplein, is er een kids area, een overdekt terras en een gezellige saloon. Een zomersfeest voor Garderen, de campings, de toeristen en bezoekers uit de hele regio. Meer informatie en tickets vind je via zomerfeestgarderen.nl. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 20:30 tot 22:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. IVN Barneveld organiseert op zaterdag 15 augustus een open meeloopochtend met de Vlinderwerkgroep. Belangstellenden kunnen die ochtend zien hoe de werkgroep vlinders zoekt en inventariseert in de regio. De Vlinderwerkgroep trekt al jaren het veld in om vlinders te tellen en te herkennen. En met deze open meeloopochtend biedt de werkgroep iedereen de kans om een keertje mee te lopen zonder dat daar lidmaatschap voor nodig is. Verzamelen is om 9 uur 's ochtends bij de Vetkamp. En vandaar trekt de groep de omgeving in op zoek naar vlinders. Bij slecht weer gaat de activiteit helaas niet door. De wandeling is voor donateurs, leden en kinderen gratis. Niet-leden betalen €3,50 per persoon. Kijk voor meer informatie op ivn.nl/afdeling/Barneveld. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op donderdag 27 augustus organiseert de bibliotheek Barneveld tussen 14:30 en 16:30 middags de Familie Tech Club. Ga mee op een interactieve ontdekkingstocht door de bibliotheek. Op verschillende plekken in de bieb vind je toffe tech-opstellingen waar je zelf mee aan de slag kunt. Stap in een andere wereld met VR, maak je eigen creaties met 3D-pennen, maak prachtige foto's bij de greenscreen en laat programmeerbare robots tot leven komen. Je loopt in je eigen tempo langs de activiteiten en kunt overal iets nieuws uitproberen. Er zijn begeleiders aanwezig om je op weg te helpen, maar het belangrijkste is dat je samen plezier hebt en ontdekt wat technologie allemaal kan. Een leuke en laagdrempelige activiteit voor nieuwsgierige kinderen en hun ouders of grootouders. De middag is open inloop, dus kom lekker langs wanneer het jou uitkomt. De laatste mogelijkheid om te starten is om 16:30. Het is fijn als je je aanmeldt, maar je mag ook gewoon binnenkomen lopen. De Familie Tech Club dus op 27 augustus van 14:30 tot 16:30. De ondernemersvereniging Voorthuizen organiseert sinds 1976 ieder jaar de Voorthuizer Braderieën. In de maanden juli en augustus trekken ruim 35.000 vakantiegangers naar ons mooie Veluwse vakantiedorp. De Voorthuizer Braderieën worden gehouden op de Hoofdstraat en het Bunkmanplein, midden in het centrum, steeds van 10:00 tot 18:00. Dit jaar is de braderie op de volgende dinsdagen. 14, 21 en 28 juli en 4, 11 en tenslotte 18 augustus. Bij deze braderiedagen is er ook plaats gemaakt voor de kinderen, de handelaren in spe. In de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar kunnen zij hun spulletjes verkopen op een kleedje bij de kinderkleedjesmarkt. Deze vindt plaats op het Bunkmanplein van 10 tot 4 en opbouwen mag dan 's ochtends vanaf 10 uur. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op zaterdag 15 augustus is er van 8 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags een gezellige rommelmarkt in het centrum van Lunteren. Je bent van harte welkom om daar rond te struinen en leuke spulletjes te zoeken. Als je zelf een kraam wil inrichten om een dagje marktkoopman of vrouw te zijn, dan stuur je hiervoor een mail naar rommelmarktlunteren@hotmail.com. Op dezelfde zaterdag 15 augustus is er tussen 9 uur 's ochtends en 1 uur een kleedjesmarkt in Garderen. Zoals iedere zaterdag in de maanden juni, juli en augustus is deze kleedjesmarkt er aan de Bakkerstraat op het grasveld voor de hervormde kerk van Garderen. In de gang naar de afdeling Moderne Kunst van Museum Nairac is van 4 juni tot en met 2 september de groepsexpositie Botanisch Kabinet te zien. De tentoonstelling brengt werk samen van 3 kunstenaars uit 1 familie. Jan Eenvoud is het alias van Martin Zwanenburg. De origamist is Jolanda Zwanenburg. En Rietje Art is het alias van Rietje Zwanenburg. De expositie staat in het teken van natuur, verwondering en verbeelding. Vanuit hun eigen discipline geven de kunstenaars een persoonlijke invulling aan thema's als groei, bloei en vergankelijkheid. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk. Dit is A1 Radio.

0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Rusland en Oekraïne hebben vannacht elkaars havens bestookt. De aanvallen waren over en weer gericht op de graanexport. De Russen vielen Izmajil aan, dat is de grootste haven van Oekraïne, vlakbij de Roemeense grens. Die haven is belangrijk voor de graan- en grondstoffenhandel. Het was een reactie op een Oekraïense aanval op de Russische havenstad Novorossiysk, waarbij twee graanterminals werden geraakt. Ook de laatste grote marinebasis was doelwit. Volgens Oekraïne zijn daar 4 Russische oorlogsschepen geraakt. Sinds het Australische verbod op sociale media voor tieners heeft techbedrijf Meta naar eigen zeggen ruim 750.000 accounts in dat land geblokkeerd. Het gaat om Instagram en Facebook-accounts die vermoedelijk door jongeren onder de 16 worden beheerd. De strikte regels verplichten bedrijven als Meta, Snap en TikTok om jongeren onder de 16 te weren van sociale media-platforms. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Ook is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Na bijna een half jaar is een ontsnapte wallaby uit de Brabantse dierentuin weer terecht. Het dier werd plots gespot tussen de kamelen in Zooveldhoven. Medewerkers lieten de kleine kangoeroe nakijken door een dierenarts. Het dier is kerngezond en inmiddels terug bij zijn soortgenoten. De voorbije maanden waren er zo'n 20 pogingen gedaan om de snelle wallaby te vangen. Waarschijnlijk is hij zelf onder een hek door de dierentuin weer ingekropen. Het weer zonnig en tropisch met plaatselijk in het zuiden maxima tot 35 graden. Aan de westkust is het iets koeler. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. A1.

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Rusland en Oekraïne hebben vannacht elkaars havens bestookt. De aanvallen waren over en weer gericht op de graanexport. Sinds het Australische verbod op sociale media voor tieners heeft techbedrijf Meta naar eigen zeggen ruim 750.000 accounts in dat land geblokkeerd. Het gaat om Instagram en Facebook-accounts die vermoedelijk door jongeren onder de 16 worden beheerd. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Na bijna een half jaar is een ontsnapte wallaby uit de Brabantse dierentuin weer terecht. Het dier werd plots gespot tussen de kamelen in Zoo Veldhoven. Het weer zonnig en tropisch met plaatselijk in het zuiden maximaal tot 35 graden. Aan de westkust is het iets koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid, van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Verzekeraar Achmea heeft in de eerste helft van dit jaar minder geld met zijn verzekeringen verdiend. Er moest veel geld uitgekeerd worden door het noodweer eind juni dat veel schades heeft veroorzaakt. Op 27 juni vielen er hagelstenen zo groot als pingpongballen en werden veel ruiten van bijvoorbeeld woningen, kassen en auto's vernield. Ook braken er verschillende branden uit. Meer dan 12.000 Achmea-klanten trokken bij de verzekeraar aan de bel. De beurs heeft Achmea gered. De beleggingsinkomsten droegen bij aan een fors hogere winst. De politie meldt dat bij een woning in de Groningse wijk De Weijert vanmorgen een explosie heeft plaatsgevonden. Er is ook op het huis aan de Multatulistraat geschoten. Niemand raakte gewond. Er zijn verschillende straten in de buurt afgezet. Afgelopen maandag werd een stukje verderop in de wijk explosief materiaal in de bosjes gevonden. De politie legt vooralsnog geen verband tussen beide gebeurtenissen. Het zat er eerder deze week al aan te komen. Roemenië is gestart met het volledig stilleggen van zijn kerncentrale. Dit komt doordat de waterstand in de rivier de Donau zo laag is dat er niet genoeg water is om de centrale te koelen. Vorige maand werd er al een reactor stilgelegd. Er wordt door het ministerie van Energie naar alternatieven gekeken om toch aan de vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Denk daarbij aan windenergie. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. Bedrijven en huishoudens zijn gevraagd om deze maand minder energie te gebruiken. Sinds het Australische verbod op sociale media voor tieners heeft techbedrijf Meta naar eigen zeggen ruim 750.000 accounts in dat land geblokkeerd. Het gaat om Instagram- en Facebook-accounts die vermoedelijk door jongeren onder de 16 worden beheerd. De strikte regels verplicht bedrijven als Meta, Snap en TikTok om jongeren onder de 16 jaar te weren van sociale media-platforms. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 file in het midden van het land en die staat op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Eemnes en Muiden staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Er zijn de bergingswerkzaamheden aan de gang. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Verzekeraar Achmea heeft in de eerste helft van dit jaar minder geld met zijn verzekeringen verdiend. Er moest veel geld uitgekeerd worden door het noodweer eind juni dat veel schades heeft veroorzaakt. De politie meldt dat bij een woning in de Groningse wijk De Weijert vanmorgen een explosie heeft plaatsgevonden. Er is ook op het huis aan de Multatulistraat geschoten. Niemand raakte gewond. Het zat er eerder deze week al aan te komen. Roemenië is gestart met het volledig stilleggen van zijn kerncentrale. Dit komt doordat de waterstand in de rivier de Donau zo laag is dat er niet genoeg water is om de centrale te koelen. Sinds het Australische verbod op sociale media voor tieners heeft techbedrijf Meta naar eigen zeggen ruim 750.000 accounts in dat land geblokkeerd. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: opnames in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De zomer van 2026 telt voor de vijfde keer een regionale hittegolf. Dat laat Weer Online weten. In Maastricht tikte de thermometer de 30 graden aan. De laatste keer dat Maastricht 5 hittegolven kon registreren was in 1947. De verwachting is dat regionale hittegolven dit jaar in meer plaatsen zullen voorkomen. Een landelijke hittegolf zal waarschijnlijk uitblijven, omdat de reeks warme dagen die vereist zijn in de beeld niet gehaald gaat worden. Zondag of maandag is het even gedaan met het zeer warme weer. Een brand op een camping in België heeft aan 1 persoon het leven gekost. In 1 van de 3 getroffen chalets op camping De Kloek in Grobbendonk werd het levenloze lichaam gevonden. De identiteit van de overledene moet nog vastgesteld worden. De oorzaak van de brand wordt op dit moment onderzocht. Justitie denkt dat er van brandstichting sprake is. Op de camping verbleven zo'n 20 personen. Zij worden elders opgevangen. De luchthaven van het Siciliaanse Catania blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van vulkaan de Etna. Alle vluchten van en naar Catania worden tot in ieder geval 2 uur komende nacht opgeschort. KLM heeft maatregelen getroffen en brengt zijn passagiers met bussen van de luchthaven van Palermo naar Catania. De luchthaven van Palermo zegt wegens een gebrek aan capaciteiten geen extra terugvluchten te kunnen uitvoeren. KLM boekt de passagiers zo snel mogelijk om. Op Spitsbergen heeft een man een boete van 4550 euro gekregen omdat hij een ijsbeer wakker heeft gemaakt. Op Spitsbergen is het verboden een ijsbeer te storen, te achtervolgen of te lokken. De man zat op een boot in een fjord en zag een slapende ijsbeer. Hij gebruikte een misthoorn om het dier wakker te maken. De ijsbeer is erg geschrokken en ging er vandoor, laat de gouverneur van de Noorse eilandengroep weten. Er leven zo'n 260 ijsberen op de eilanden en de dieren behoren tot een beschermde soort. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De kinderombudsmannen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen en Nijmegen hebben een brief gestuurd aan de ministers van Zorg en Asiel. In de brief schrijven zij dat ze bezorgd zijn over de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in asielopvang. De 37-jarige man die verdacht wordt in mei een vuurwerkbom bij het D66-partijgebouw in Den Haag te hebben laten afgaan, blijft langer vastzitten. In het Rotterdamse havengebied heeft rond het middaguur een explosie plaatsgevonden en daar is één persoon bij om het leven gekomen. Een aantal anderen raakten gewond. In 4,5 jaar oorlog in Oekraïne zijn er niet zoveel burgerdoden gevallen als vorige maand. Het gaat om zeker 437 sterfgevallen en volgens de VN is dat het hoogste aantal sinds mei 2022. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind is het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

105 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de Fiat samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. Ook kwam het team 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak op het spoor. Als deze producten op de markt terecht waren gekomen, was de overheid zo'n 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Alles bij elkaar heeft de douane in de eerste helft van dit jaar op 106 miljoen illegale sigaretten beslag weten te leggen. In een bos ten westen van het Overijsselse Hardenberg woedt een grote natuurbrand. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te bestrijden. De brand woedt in een bos langs de N34 in de omgeving van het buurtschap Reeserveen en gaat met veel rook gepaard. Het publiek is opgeroepen niet naar het gebied te komen om de hulpdiensten volledig de ruimte te geven. Er is contact geweest met een camping in de buurt, maar vooralsnog hoeft die niet ontruimd te worden. Oogarts Ike Schouten van het Rotterdamse Oogziekenhuis laat weten dat twee mensen naar het ziekenhuis moesten omdat ze tijdens de zonsverduistering gisteravond oogschade hebben opgelopen. Ze zagen centraal een vlek in hun beeld. Van tevoren was er gewaarschuwd om niet onbeschermd naar de zon te kijken, maar niet iedereen luisterde naar dit advies. Hoe langer mensen onbeschermd in de zon hebben gekeken, hoe groter de kans op blijvende schade is, laat Schouten weten. Afgelopen nacht kreeg het oogziekenhuis meerdere telefoontjes van mensen die na het bekijken van de eclipse klachten hadden gekregen. Op zondag 23 augustus zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia aanwezig zijn bij de Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort. Na afloop van de race zal de koning de trofee aan de winnaar van de Grand Prix overhandigen. De editie van dit jaar is voorlopig de laatste Formule 1 race die op Zandvoort verreden zal worden en is strak uitverkocht. Verwacht wordt dat volgend weekend dagelijks zo'n 105.000 mensen de Dutch Grand Prix bijwonen. Het weer, tropisch warm met veel zon bij een zwak tot matige oostelijke wind, is het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de Fiat samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. In een bos ten westen van het Overijsselse Hardenberg woedt een grote natuurbrand. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te bestrijden. Oogarts Ike Schouten van het Rotterdamse Oogziekenhuis laat weten dat twee mensen naar het ziekenhuis moesten omdat ze tijdens de zonsverduistering gisteravond oogschade hebben opgelopen. Afgelopen nacht kreeg het Oogziekenhuis meerdere telefoontjes van mensen die na het bekijken van de eclips klachten hadden gekregen. Op zondag 23 augustus zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Alexia aanwezig zijn bij de Grote Prijs van Nederland op het circuit van Zandvoort. Na afloop van de race zal de koning de trofee aan de winnaar van de Grand Prix overhandigen. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind is het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De Rotterdamse rechtbank heeft de 24-jarige Tyrone H. tot 9 jaar gevangenisstraf veroordeeld, omdat hij vorig jaar maart opzettelijk over de 18-jarige Nabil heen reed. Daarnaast deed hij een poging een vriend van het slachtoffer te doden door ook op hem in te rijden. Voorafgaand aan de fatale daad hadden H. en zijn vrienden ruzie met de vriendengroep van Nabil. Er ontstond een vechtpartij waarop H. in zijn auto stapte en met hoge snelheid over Nabil heen reed. Volgens de rechter gebruikte H. zijn auto als wapen. Morgen kunnen inwoners van het midden, noorden en oosten van Nederland last hebben van smog. Mensen kunnen meer last krijgen van luchtwegklachten, astmaklachten kunnen verergeren en ook kan er irritatie aan de neus, keel en ogen voorkomen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zegt dat de luchtkwaliteit in bepaalde gebieden slecht is. Naar verwachting verdwijnt de smog aan het begin van de avond wanneer de wind naar het noorden draait. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de FIOD samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. Ook kwam het team 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak op het spoor. Als deze producten op de markt terecht waren gekomen, was de overheid zo'n 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Alles bij elkaar heeft de douane in de eerste helft van dit jaar op 106 miljoen illegale sigaretten beslag weten te leggen. Op de westelijke Jordaan-oever is ruim 20 jaar na de ontruiming de illegale Israëlische nederzetting Ghanem in bijzijn van de Israëlische defensieminister Katz weer officieel geopend. Volgens Katz zullen de Israëliërs er nu voor altijd blijven. De voormalige premier Sharon besloot destijds Ghanem en 3 andere nederzettingen te ontruimen. 3 van de nederzettingen zijn ondertussen onder premier Netanyahu weer in gebruik genomen. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind is het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort een kwartiertje vertraging bij Naar de Vesting. Vanaf Muiden staat daar 4 kilometer file. Linkerrijstrook van A12 is dicht vanuit Arnhem naar Utrecht bij knooppunt Grijzoord na een ongeluk. 6 kilometer file vanaf Arnhem-Noord een kwartier vertraging. En 10 minuten oponthoud op de A50 vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Bij Hoenderlo 4 kilometer file. De N307, de weg Hoorn-Kampen, is dicht bij Lelystad-Bataviastad na een ongeluk. Omrijden het is een heel stuk via Amsterdam. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
3: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: AE Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.
1: Wine for me, darling. Where you move your spine is alarming.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Rotterdamse rechtbank heeft de 24-jarige Tyrone H. tot 9 jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat hij vorig jaar maart opzettelijk over de 18-jarige Nabil heen reed. Volgens de rechter gebruikte H. zijn auto als wapen. Morgen kunnen inwoners van het midden, noorden en oosten van Nederland last hebben van smog. Mensen kunnen meer last krijgen van luchtwegklachten, astmaklachten kunnen verergeren en ook kan er irritatie aan de neus, keel en ogen voorkomen. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de FIOD samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. Op de westelijke Jordaan-oever is ruim 20 jaar na de ontruiming de illegale Israëlische nederzetting Ghanem in bijzijn van de Israëlische defensieminister Katz weer officieel geopend. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind is het 31 tot lokaal 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Barneveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroe, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio. Yeah.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar AN Radio.
0: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Veel huishoudens kiezen voor een dynamisch energiecontract. Ondertussen gaat het om ruim 1,1 miljoen huishoudens. De prijzen bewegen bij zo'n contract mee met de situatie in de wereld. In juni werden 33.000 nieuwe dynamische contracten afgesloten, blijkt uit cijfers van de autoriteit Consument en Markt. Dat is een stijging van ruim 3%. Doordat het in het Midden-Oosten onrustig blijft, schieten de prijzen voor gas, stroom en olie omhoog. Vaste contracten voor 1 of 3 jaar zijn duur en daarom kiezen veel mensen voor een dynamisch contract. De 32-jarige Boris S. is door de rechter in Den Haag in hoger beroep tot 13,5 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld voor het wurgen van zijn ex-vriendin in 2020. Het 35-jarige slachtoffer werd in het najaar van 2020 in haar woning gevonden. Ze was toen mogelijk al een maand overleden. S. bleef van de woning gebruik maken en verkocht ondertussen allerlei spullen van het slachtoffer. Ook troggelde hij haar moeder geld af. De Russische president Poetin heeft een bezoek gebracht aan de Kuriele-eilanden in de Stille Oceaan. Japan claimt de eilanden, maar de Russen hebben sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog de touwtjes in handen. Poetin was op het grootste eiland Iturup. De Japanse premier Takachi vond het bezoek van Poetin beledigend en onacceptabel. Volgens haar is de eilandengroep een onlosmakelijk deel van Japan. Een paar uur voordat Lenny Kravitz in Florac in de buurt van Bordeaux zou optreden, heeft de Amerikaanse artiest wegens gezondheidsproblemen afgezegd. In een verklaring laat de 62-jarige Kravitz weten dat het hem oprecht spijt. Hij neemt de beslissing om een concert af te zeggen nooit lichtvaardig en zegt het vreselijk te vinden om zijn fans teleur te stellen. Volgens eigen zeggen heeft hij er alles aan gedaan om het optreden te laten doorgaan, maar zijn artsen hebben hem geadviseerd om meer tijd en rust te nemen. Waar Kravitz precies last van heeft is onduidelijk. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog warmer met 35 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Het Nederlands Pluimveemuseum start de Kinderkippenclub voor kinderen van 10 tot en met 12 jaar. Van maart tot eind september komen de deelnemers iedere zaterdagmorgen van 10 tot 11 bij elkaar om alles te ontdekken over de weg van het ei tot een volwassen kip. Onder begeleiding van ervaren kippenverzorgers leren kinderen hoe ze kuikens en kippen verzorgen en maken ze kennis met de grote variatie aan rassen. Een bijzonder onderdeel van het programma is het zelf uitbroeden en grootbrengen van kuikens. Daarnaast staat een excursie naar een kippenbedrijf op het programma en worden de kippen van de deelnemers in september gekeurd. De cursus is gratis en wordt afgesloten met een certificaat. Aanmelden is vanaf vandaag mogelijk en vol is vol. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via dieren@pluimveemuseum.nl onder vermelding van meedoen met de Kinderkippenclub. In de gang naar de afdeling Moderne Kunst van Museum Nairac is van 4 juni tot en met 2 september de groepsexpositie Botanisch Kabinet te zien. De tentoonstelling brengt werk samen van 3 kunstenaars uit 1 familie. Jan Eenvoud is het alias van Martin Zwanenburg. De origamist is Jolanda Zwanenburg. En Rietje Art is het alias van Rietje Zwanenburg. De expositie staat in het teken van natuur, verwondering en verbeelding. Vanuit hun eigen discipline geven de kunstenaars een persoonlijke invulling aan thema's als groei, bloei en vergankelijkheid. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: De stem van jouw regio. A1.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. IVN Barneveld organiseert op zaterdag 15 augustus een open meeloopochtend met de Vlinderwerkgroep. Belangstellenden kunnen die ochtend zien hoe de werkgroep vlinders zoekt en inventariseert in de regio. De Vlinderwerkgroep trekt al jaren het veld in om vlinders te tellen en te herkennen. En met deze open meeloopochtend biedt de werkgroep iedereen de kans om een keertje mee te lopen zonder dat daar lidmaatschap voor nodig is. Verzamelen is om 9 uur 's ochtends bij de Vetkamp. En vandaar trekt de groep de omgeving in op zoek naar vlinders. Bij slecht weer gaat de activiteit helaas niet door. De wandeling is voor donateurs, leden en kinderen gratis. Niet-leden betalen €3,50 per persoon. Kijk voor meer informatie op ivn.nl/afdeling/Barneveld. Op donderdag 27 augustus organiseert de bibliotheek Barneveld tussen 2:30 en 4:30 middags de Familie Tech Club. Ga mee op een interactieve ontdekkingstocht door de bibliotheek. Op verschillende plekken in de bieb vind je toffe tech-opstellingen waar je zelf mee aan de slag kunt. Stap in een andere wereld met VR, maak je eigen creaties met 3D-pennen, maak prachtige foto's bij de greenscreen en laat programmeerbare robots tot leven komen. Je loopt in je eigen tempo langs de activiteiten en kunt overal iets nieuws uitproberen. Er zijn begeleiders aanwezig om je op weg te helpen, maar het belangrijkste is dat je samen plezier hebt en ontdekt wat technologie allemaal kan. Een leuke en laagdrempelige activiteit voor nieuwsgierige kinderen en hun ouders of grootouders. De middag is open inloop, dus kom lekker langs wanneer het jou uitkomt. De laatste mogelijkheid om te starten is om 4:30. Het is fijn als je je aanmeldt, maar je mag ook gewoon binnenkomen lopen. De Familie Tech Club dus op 27 augustus van 2:30 tot 4:30. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Veel huishoudens kiezen voor een dynamisch energiecontract. Ondertussen gaat het om ruim 1,1 miljoen huishoudens. De prijzen bewegen bij zo'n contract mee met de situatie in de wereld. De 32-jarige Boris S. is door de rechter in Den Haag in hoge beroep tot 13,5 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging veroordeeld voor het wurgen van zijn ex-vriendin in 2020. De Russische president Poetin heeft een bezoek gebracht aan de Koerile-eilanden in de Stille Oceaan. De Japanse premier Takashi vond het bezoek van Poetin beledigend en onacceptabel. Een paar uur voordat Lenny Kravitz in Florac in de buurt van Bordeaux zou optreden, heeft de Amerikaanse artiest wegens gezondheidsproblemen afgezegd. Waar Kravitz precies last van heeft, is onduidelijk. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden. Morgen is het zonnig en wordt het nog warmer met 35 tot 38 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. Van 19 tot en met 22 augustus vindt het zomerfeest Garderen plaats bij Manege de Garderruiters aan de Speelderbosweg. 4 dagen lang is er feest voor jong en oud met onder andere het pre-season darttoernooi, Foodloose Festival, de Brommerrit Wardlo, de grote zomerfeest Quizzix, Kids Sport en Fun, Garderen's Got Talent, Holland Power Party, Expeditie Garderen en een feestelijke zaterdagavond met coverband Proost. Ook zijn er meerdere dagen een foodtruckplein, is er een kids area, een overdekt terras en een gezellige saloon. Een zomersfeest voor Garderen, de campings, de toeristen en bezoekers uit de hele regio. Meer informatie en tickets vind je via zomerfeestgarderen.nl. De stichting True Colors Nunspeet organiseert iedere eerste woensdag van de maand het True Colors Café. Dat is een ontmoetingsplek waar iedereen zichzelf kan zijn. Het is in Grand Café onder de toren aan de Dorpstraat 8 en het duurt van 8:30 tot 10:30 s'avonds. De stichting zet zich in voor meer acceptatie en zichtbaarheid van de LHBTIQA+ gemeenschap en wil bijdragen aan een inclusieve samenleving. Iedereen is welkom en er geldt geen leeftijdsgrens. De toegang is gratis, drankjes zijn voor eigen rekening en alcohol wordt alleen geschonken aan bezoekers van 18 jaar en ouder. De resterende data voor dit jaar 2026 zijn 5 augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en tenslotte 2 december. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl en wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.
1: Radio. Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
2: De lokale

Je luistert naar de regioagenda op A1 Radio. Mijn naam is Hans Krabbendam. De ondernemersvereniging Voorthuizen organiseert sinds 1976 ieder jaar de Voorthuizer Braderieën. In de maanden juli en augustus trekken ruim 35.000 vakantiegangers naar ons mooie Veluwse vakantiedorp. De Voorthuizer Braderieën worden gehouden op de Hoofdstraat en het Bunkmanplein, midden in het centrum, steeds van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's avonds. Dit jaar is de braderie op de volgende dinsdagen: 14, 21 en 28 juli en 4, 11 en tenslotte 18 augustus. Bij deze braderiedagen is er ook plaats gemaakt voor de kinderen, de handelaren in spe. In de leeftijd van 6 tot en met 14 jaar kunnen zij hun spulletjes verkopen op een kleedje bij de kinderkleedjesmarkt. Deze vindt plaats op het Bunkmanplein van 10 tot 4 en opbouwen mag dan 's ochtends vanaf 10 uur. Op zaterdag 15 augustus is er van 8 uur 's ochtends tot 3 uur 's middags een gezellige rommelmarkt in het centrum van Lunteren. Je bent van harte welkom om daar rond te struinen en leuke spulletjes te zoeken. Als je zelf een kraam wil inrichten om een dagje marktkoopman of vrouw te zijn, dan stuur je hiervoor een mail naar rommelmarktlunteren@hotmail.com. Op dezelfde zaterdag 15 augustus is er tussen 9 uur 's ochtends en 1 uur een kleedjesmarkt in Garderen. Zoals iedere zaterdag in de maanden juni, juli en augustus is deze kleedjesmarkt er aan de Bakkerstraat op het grasveld voor de hervormde kerk van Garderen. En tot zover de regioagenda. Heeft u ook agendaonderwerpen voor ons? Stuur dan een mail naar redactie@a1mediagroep.nl. En wilt u meer zien van de regioagenda? Ga dan naar onze website www.a1mediagroep.nl of blijf luisteren.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De politie in Oost-Brabant houdt morgen boeren met trekkers op de weg naar Den Bosch niet tegen, ook niet als ze over de snelweg rijden. Maar trekkers die de weg blokkeren of voor gevaarlijke situaties zorgen, worden wel aangepakt. Bij het provinciehuis in Den Bosch wordt een groot boerenprotest verwacht. Daar debatteren provinciale staten over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Landbouwminister Van Essen wil dat alles op alles wordt gezet om die 5 vergunningen te behouden. 4 jonge verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag blijven 30 dagen langer vastzitten. Ze werden eind juli en begin deze maand opgepakt in Rotterdam, Eindhoven, Alkmaar en Kesteren na informatie van de AIVD. 2 van de verdachten zijn eerder al veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Waar en wanneer de groep nu zou willen toeslaan is onbekend. Bij huiszoekingen zijn telefoons en laptops meegenomen voor onderzoek. Er zijn geen vuurwapens gevonden. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. Shell bevestigt dat het bedrijf een cyberincident onderzoekt. Het is onbekend of en hoeveel losgeld de hackers eisen. Klop zegt ook Philips te hebben aangevallen en dat bedrijf bevestigt een poging tot een cyberaanval, maar zegt dat die gestopt is en dat er geen klantgegevens zijn gelekt. De Russische ransomware groep Klop heeft bedrijven al voor honderden miljoenen dollars afgeperst. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. De gemeente noemt hem een bevlogen en toegankelijke burgervader met een groot hart voor de stad en zijn inwoners. De huidige burgemeester Kamminga reageert geschokt en zegt dat Wallage veel voor Groningen heeft betekend. Jacques Wallage was in de jaren 80 8 jaar Tweede Kamerlid en daarna nog 2 keer staatssecretaris. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Baan 6, Muiden-Lelystad, 10 minuten vertraging bij Almere-Oostvaarders. Op de A27 Utrecht-Almere, 10 minuten extra tussen Hilversum en Huizen. Vielen wordt veroorzaakt door de werkzaamheden aan de A1. En op de A50 wordt langzaam gereden vanuit Arnhem naar Apeldoorn. Over 4 kilometer tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. 10 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio.
0: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

5FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De politie in Oost-Brabant houdt morgen boeren met trekkers op de weg naar Den Bosch niet tegen, ook niet als ze over de snelweg rijden. Bij het provinciehuis in Den Bosch wordt een groot boerenprotest verwacht. Daar debatteren provinciale staten over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. 4 jonge verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag blijven 30 dagen langer vastzitten. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.
2: De

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De zonsverduistering van gisteren lijkt in Nederland weinig oogschade te hebben veroorzaakt. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen 7 mensen met oogklachten binnen. 3 hadden een schade aan het centrale deel van het netvlies, maar die schade hoeft niet blijvend te zijn. In Utrecht melden zich 5 mensen met klachten, van wie er 3 direct naar de oogarts moesten. De schade is waarschijnlijk beperkt gebleven door alle waarschuwingen. Volgende week wordt het landelijke aantal meldingen bekendgemaakt. Toen de Amerikaanse president Trump vorige maand na een NAVO-top in Turkije in het geheim van vliegtuig werd gewisseld uit angst voor een mogelijke Iraanse aanslag, gingen er maar een paar passagiers met hem mee. De rest vloog alsnog met het presidentiële toestel en liep dus gevaar. Israël had voor die dreiging gewaarschuwd. Trump nam zijn persoonlijke assistente Natalie Harp mee en topmedewerkers Dan Scavino en Walt Nauta. Van de ministers verhuisde alleen oorlogsminister Hegseth over. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. Shell bevestigt dat het bedrijf een cyberincident onderzoekt. Het is onbekend of en hoeveel losgeld de hackers eisen. Klop zegt ook Philips te hebben aangevallen en dat bedrijf bevestigt een poging tot een cyberaanval, maar zegt dat die gestopt is en dat er geen klantgegevens zijn gelekt. De Russische ransomwaregroep Klop heeft bedrijven al voor honderden miljoenen dollars afgeperst. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. De gemeente noemt hem een bevlogen en toegankelijke burgervader met een groot hart voor de stad en zijn inwoners. De huidige burgemeester Kamminga reageert geschokt en zegt dat Wallage veel voor Groningen heeft betekend. Jacques Wallage was in de jaren 80 8 jaar Tweede Kamerlid en daarna nog 2 keer staatssecretaris. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De zonsverduistering van gisteren lijkt in Nederland weinig oogschade te hebben veroorzaakt. Volgende week wordt het landelijke aantal meldingen bekendgemaakt. Toen de Amerikaanse president Trump vorige maand na een NAVO-top in Turkije in het geheim van vliegtuig werd gewisseld uit angst voor een mogelijke Iraanse aanslag, gingen er maar een paar passagiers met hem mee. De rest vloog alsnog met het presidentiële toestel en liep dus gevaar. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij het Engelse Lewes is vanmiddag een trein ontspoord en op meerdere plekken op zijn kant terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur lokale tijd. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan ook helikopters klaar. Over het aantal slachtoffers is nog niets bekend, maar een van de passagiers meldt dat hij mensen met hoofd- en snijwonden heeft gezien. De oorzaak van de ontsporing is nog onduidelijk. Het treinverkeer in de regio van Lewes, in het zuidoosten van Engeland, bij Brighton, is ernstig verstoord. In de Verenigde Staten worden vandaag voor het eerst in 16 jaar tijd 3 mensen op 1 dag geëxecuteerd. Twee te veroordeelde moordenaars in Oklahoma, Tennessee en Alabama. Alle 3 krijgen ze een dodelijke injectie. Een van de mannen is 70 jaar oud en werd veroordeeld voor de moord op zijn vriendin. In Alabama wordt een man geëxecuteerd voor de verkrachting en moord op een 5-jarig meisje. De doodstraf blijft in de VS omstreden, onder meer vanwege het risico op gerechtelijke dwalingen. Er zijn volgens Italiaanse media geen slachtoffers gevallen bij de zware explosie in een munitiefabriek bij Rome. Die fabriek staat in Colferro, zo'n 40 kilometer ten zuidoosten van de Italiaanse hoofdstad. Eigenaar is de Duitse defensiegroep KNDS, die in de fabriek munitie voor land- en zeeverdediging produceert. Volgens persbureau AGI ging er een brand aan de explosie vooraf en daardoor konden werknemers op tijd naar veilige plekken worden gebracht. De oorzaak van de brand in Rome wordt onderzocht. En familieleden van Amerikaanse marinesoldaten op vliegdekschip Abraham Lincoln maken zich grote zorgen over de omstandigheden aan boord. Een deel van de bemanning zit al 250 dagen op zee en is door de oorlog met Iran nauwelijks aan land geweest. Volgens familieleden hebben meerdere bemanningsleden al zelfmoordgedachten gehad of geprobeerd om overboord te springen. Er wordt ook gesproken over lange werkdagen, vermoeidheid en tekorten aan voedsel en water. De Amerikaanse marine zegt de zorgen serieus te nemen. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van jouw regio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij het Engelse Lewes is vanmiddag een trein ontspoord en op meerdere plekken op zijn kant terechtgekomen. Over het aantal slachtoffers is nog niets bekend, maar een van de passagiers meldt dat hij mensen met hoofd- en snijwonden heeft gezien. In de Verenigde Staten worden vandaag voor het eerst in 16 jaar tijd 3 mensen op 1 dag geëxecuteerd. Alle 3 krijgen ze een dodelijke injectie. Er zijn volgens Italiaanse media geen slachtoffers gevallen bij de zware explosie in een munitiefabriek bij Rome. En familieleden van Amerikaanse marinesoldaten op vliegdekschip Abraham Lincoln maken zich grote zorgen over de omstandigheden aan boord. Een deel van de bemanning zit al 250 dagen op zee en is door de oorlog met Iran nauwelijks aan land geweest. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn 3 mensen licht gewond geraakt. Een van hen is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk in de Domstad gebeurde op de Europalaan in Utrecht-Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in de berm. Die bus vervoerde geen passagiers en was op weg naar de remise. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. De Utrechtse tramlijn ligt in beide richtingen stil. Bij het Engelse Lewes is vanmiddag een trein ontspoord en op meerdere plekken op zijn kant terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur lokale tijd. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan ook helikopters klaar. Er zijn zeker 2 personen ernstig gewond en 9 licht gewonden. Een passagier heeft mensen met hoofd- en snijwonden gezien. De oorzaak van de ontsporing is nog onduidelijk. Het treinverkeer in de regio van Lewes in het zuidoosten van Engeland bij Brighton is ernstig verstoord. In de Verenigde Staten worden vandaag voor het eerst in 16 jaar tijd 3 mensen op 1 dag geëxecuteerd. 2 veroordeelde moordenaars in Oklahoma, Tennessee en Alabama. Alle 3 krijgen ze een dodelijke injectie. Een van de mannen is 70 jaar oud en werd veroordeeld voor de moord op zijn vriendin. In Alabama wordt een man geëxecuteerd voor de verkrachting en moord op een 5-jarig meisje. De doodstraf blijft in de VS omstreden, onder meer vanwege het risico op gerechtelijke dwalingen. En het vliegverkeer van en naar Sicilië blijft zwaar verstoord door de actieve vulkaan Etna. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vannacht 2 uur dicht door de aswolk. Honderden vluchten zijn al geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens op het eiland. Ook Nederlandse reizigers zijn getroffen, want KLM en Transavia wijken uit naar Palermo. KLM waarschuwt dat sommige reizigers mogelijk 3 of 4 dagen langer onderweg zijn. De vulkanische activiteit van de Etna is wel iets afgenomen, maar vliegen in de buurt blijft gevaarlijk. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: A1 Radio.
3: Expedia. Expedia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expedia. Expedia.

0: de radio hoort. Muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuis.
1: Luisteraars, goedenavond. Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Xpodia. Fijn dat jullie luisteren. Aflevering 562. En hier in de studio zit uiteraard vaste co-DJ Gerrit. Gerrit, goedenavond.
2: Goedenavond en ik verheug me weer op deze uitzending.
1: Nou, ik ook. Want we hebben weer prachtig werk. Ook drie bijdragen uiteraard uit Spanje van Edwin. We zijn gestart met The Pineapple Thief van het album It Leads to This, het titelnummer. En dat gaat eigenlijk over waar wij net over zaten te praten voor de uitzending, Gerrit. Over het feit dat je werkt je hele leven ongelooflijk lang. Je vult allerlei rollen in, je probeert allerlei successen te scoren. Je probeert allerlei dingen te verwezenlijken en meer van dat soort dingen. En op het eind van je leven vraag je je toch af, waar was dit nou allemaal goed voor?
2: Waar leidt dit toe?
1: En het leidt eigenlijk tot de hele simpele dingen. Gewoon in balans zijn, in vrede zijn met jezelf, met de wereld en de mensen om je heen.
2: Dat is een hele mooie uitspraak.
1: It Leads to This van de Pineapple Thief dus. Maar wij gaan naar Noorwegen.
2: Ja, en ik heb eigenlijk wel iets met namen en titels van bands, van albums en van songs. Dan wil ik toch altijd weten, wat zit daarachter? Nou, dat geldt ook voor mijn volgende keuze. En ik koos voor het album Dysphoria, Live in the Netherlands. Dat is van Airbag. Zoals je weet is dysforie, het tegenovergestelde van euforie dus, onbehagen, somberheid en dat soort dingen. Nou, dat is de heren van Airbag wel op het lijf geschreven. De song die je gaat horen heet Redemption, oftewel verlossing. Blijkbaar willen de mannen van Airbag verlost worden van allerlei negatieve gevoelens. Ik heb begrepen dat het nummer Redemption hun favoriete nummer

0: 94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: Xpodia. Xpodia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Xpodia. Xpodia.
2: Soms vragen we ons wel eens af, wie zijn wij eigenlijk? En Edwin heeft getracht op die vraag een antwoord te vinden.
3: En Peter, ik start deze avond met Who We Are. Dat is een prachtig melancholisch nummer van de Britse progrockband Camel. En dit stamt weer van hun album I Can See Your House From Here uit 1979. Het is een emotioneel en symfonisch nummer over eenzaamheid, reizen en de zoektocht naar verbinding. Het nummer dat werd geschreven door zanger en gitarist Andrew Latimer. De tekst die gaat over het leven on the road, waarbij de artiest worstelt met tijdelijke relaties, eenzaamheid en de leegte die de roem met zich meebrengt. Het is een typisch voorbeeld van de meer toegankelijke, maar toch symfonische stijl uit die periode. Het nummer dat begint eerst ingetogen en bouwt dan langzaam op tot een groots, meeslepend arrangement met weelderige orchestraties van Simon Jeffs. Luister zelf maar naar Who We Are.
4: Uit de jaren 70. Dat de inspiratie is van de

0: Een album met meerdere juweeltjes. Dit is het Xpodia Album van de Week.
1: We gaan naar Sicilië en naar de band Alcantara. Nou, die zal niet bij veel mensen bekend zijn, want het is een band die nog maar 2 albums heeft uitgebracht. Eentje in 2019, Solitair, en eentje in 2025. En dat heet Tamen Shoot. Waar dat voor staat, weet ik nog niet helemaal. Van dat tweede album heb ik nooit veel gedraaid. Maar van het eerste album wel, want daar staat echt ongelooflijk goede muziek op. Je hoort wel een beetje Pink Floyd-inspiratie er doorheen ook. En ze hebben nou net een live album uitgebracht. Alcantara in concert. Hoe eenvoudig kun je het houden?
2: Precies.
1: En daar ga ik vanavond 2 nummers van draaien. Die zijn allemaal allebei wat langer, dus vandaar niet meerdere nummers. Maar eentje van 9 minuten, die draai ik nu. En in het tweede uur straks nog eentje van 10 minuten. Maar waar je nu gaat luisteren is het nummer van het album, afkomstig van het album Solitaire. En het nummer heet After the Flood.

fallen.

0: 99.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
2: Het zou bijna een Xpodia XXL-uitzending kunnen worden met het nummer wat Gerrit nu heeft meegenomen. Hoewel, net iets meer dan 10 minuten. Valt nog wel mee.
3: Valt nog wel mee. Nou, laten we het daar dan op houden. Dan zal ik het ook met de tekst wat kort houden. En we gaan van Sicilië naar Engeland, naar Albion. En hun laatste album, dat is It Was in the Month of May 1. En de reviews van het album die zijn prima, dus ik dacht ik ga dat maar eens kiezen. Maar als je dan gaat kijken naar wat betekent dat dan nou? Neem het voorbeeld Callan May, dat is het nummer waar je naar gaat luisteren. En in het Wales betekent dat de eerste dag van mei een feestelijk begin van de zomer. En dat verklaart dan weer de titel van het album, It Was the Month of May 1. En overigens, twee leden van deze band zijn afkomstig van Jethro Tull. En dat hoor je ook wel in de muziek.
2: Van de huidige band van Jethro Tull?
3: Ja.
2: Ja.
3: Niet van de oude oorspronkelijke, nee, dat... maar nee, van de, na vele personeelswisseling, de recente
2: die bezetting. Ook mee hebben gewerkt op het nieuwe album en exact. Daar muziek aan. Helemaal goed. En het is lekkere muziek van Albion. En er zijn twee Albions, hè? Er is er eentje.
3: Er zijn er vier.
2: Er zijn er vier zelfs?
3: Ja.
2: Och je, minder.
3: Daar was ik ook mee in de war. Want hun eigen website is niet actueel, dus ik kon het album niet terugvinden en zo. En ja.
2: Och, hemel. Nou, maar fijn dat je de muziek hebt gevonden.
3: Ja, dat dan weer wel.
2: Dat is wel het belangrijkste.

0: 105 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: Een parel uit 50 jaar prog, rock, pop, elektronica, blues en meer.
2: We schieten alweer lekker op in het eerste uur van deze Expodia. Tijd voor de tweede bijdrage van Edwin.
3: Ja, en mijn tweede bijdrage is van Kite Parade, a.k.a. Andy Foster. Zijn project dat staat bekend om zijn melodieuze en toegankelijke neoprogressieve rock, wat weer respect is met pakkende popmelodieën. Letting Go van ruim 7 minuten is wel het visitekaartje en ook trouwens het openingsnummer van het debuutalbum The Way Home uit 2022. Het nummer dat begint met een sterke ritmische baslijn, waarna het opbouwt met weelderige gitaren en opvallende synthesizers. Halverwege het nummer is er eigenlijk een opvallende break, met een rustige piano- en basgedeelte, waarna het daarna weer lekker openbreekt. Het is een energiek, positief en luchtig nummer dat doet denken aan de neoprog uit de jaren 80. Maar dan wel met een moderne en frisse twist. Hier is Letting Go.

0: 90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Expedia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expedia.
1: Ja, je had vorige week een nummer van RPWL meegenomen.
2: Mm-hmm.
1: En dat blijft toch wel ook een van de favoriete bands voor mij.
2: Ja, eigenlijk zeker, steeds meer.
1: Ja, ja. Zeker met het live gebeuren wat ze doen.
2: Nou.
1: Dus ik dacht, ik neem er ook weer eens eentje mee. En een van de klassiekers van RPWL, Unchain the Earth.
2: Ja.
1: En volgens mij heeft dat onder andere te maken met ook een oproep van Jovi Lang om tegen mensen te zeggen, laat de wereld nou ook eens een keer zijn eigen ding doen en grijp niet overal op in.
2: Precies. Probeer niet de wereld te controleren, maar laat die zijn eigen gang gaan.
1: Precies. Nou ja, dat is ook zo. Ik wil, als we nu ook kijken naar de weersomstandigheden om ons heen, de enorme bosbranden, de hitte en al dat soort dingen meer. Aan de ene kant, wij beïnvloeden de wereld en dat merken we terug in het weer wat we zien.
2: Mm-hmm.
1: Aan de andere kant, als je de wereld als gewoon één groot organisme ziet, de aarde.
2: Anima mundi.
1: Precies. Dan gebeuren daar ook weer dingen vanzelf, omdat het een organisme is. En ja, wij moeten dat eigenlijk ook zijn gang laten gaan. Volgens mij gaat het daar een beetje. Dus hoogste tijd voor de afsluiter van het eerste uur. Unchain the Earth van RPBL.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Honderden mensen liepen vanavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend in Den Haag werd doodgeschoten. De tocht begon bij het huis van haar ouders en ging naar de woning aan de New York Singel waar ze met haar kinderen woonde. De zwangere vrouw en haar drie kinderen waren tijdens de schietpartij thuis. Als verdachte is de 42-jarige vader van de kinderen opgepakt. De tocht was ook een protest tegen femicide, het doden van vrouwen vanwege hun vrouw zijn. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn drie mensen licht gewond geraakt. Een van hen is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk in de Domstad gebeurde op de Europalaan in Utrecht-Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in de berm. Die bus vervoerde geen passagiers en was op weg naar de remise. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. De Utrechtse tramlijn ligt in beide richtingen stil. Bouwvakkers in het Belgische Dendermonde hebben tijdens een verbouwing een goudschat van zo'n 9 miljoen euro gevonden. In een kist in de kelderwand zaten ruim 40 goudstaven en zeker 4000 oude munten. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt nu waar het goud vandaan komt en van wie het is. Het pand was vroeger het huis van een brouwer en is nu eigendom van een welzijnsorganisatie. En die wil de opbrengst graag gaan gebruiken voor opvangplekken voor dak- en thuislozen. En het vliegverkeer van en naar Sicilië blijft zwaar verstoord door de actieve vulkaan Etna. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vannacht 2 uur dicht door de aswolk. Honderden vluchten zijn al geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens op het eiland. Ook Nederlandse reizigers zijn getroffen, want KLM en Transavia wijken uit naar Palermo. KLM waarschuwt dat sommige reizigers mogelijk 3 of 4 dagen langer onderweg zijn. De vulkanische activiteit van de Etna is wel iets afgenomen, maar vliegen in de buurt blijft gevaarlijk. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
0: A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: AE Radio.
3: Expedia. Expedia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expedia. Expedia.

0: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia.
1: Xpodia.
0: Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
2: Welkom bij het tweede uur van deze Xpodia, aflevering 562. We hebben echt een prachtige opening gehad, Gerrit. Licht is toe.
3: Ja, dat is eigenlijk van de progrock supergroep aller tijden. En dat is dan Transatlantic. Drummer Mike Portnoy, onder andere van Dream Theater, was in 1999 de initiatiefnemer. Hij was fan van Neil Morse

0: in 2023. Je hoorde het befaamde nummer We All Need Some Light.
1: Ja, echt prachtig. En als je nog andere leuke dingen wil horen, ga dan vooral op vrijdag 9 oktober naar De Pul in Uden. We hebben een aankondiging gekregen en we krijgen daar een optreden van de Duitse band Sylvan. Want het album Posthumous Silence is dan 20 jaar oud. En dat gaan ze integraal uitvoeren. En dat is echt geweldig. Dat is dat album over die vader die dat dagboek vindt van die dochter en ja. enzovoort.
0: Oh ja, met een zwaar thema.
1: Met een heel zwaar thema. De bassist van Sylvan is ook de bassist van Blind Ego voor Kalle Wallner. Dus Kalle Wallner komt ook nog even mee. Die zal misschien bij Sylvan ook nog mee op gaan treden. Echt, wij gaan er naartoe.
0: Ja, nou.
1: Zeker. En wie weet komen we jullie daar ook nog tegen. Van Posthumous Silence uit 2006 hoor je nu Pain of Truth.
2: Een parel uit 50 jaar prog, rock, pop, elektronica.

0: 94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Expodia. Expodia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expodia. Expodia.
1: We gaan weer even overschakelen naar Spanje. Edwin, wat is jouw laatste bijdrage voor vanavond?
2: Ik sluit mijn bijdrage vanavond af met Tangerine Dream. Een legendarische Duitse band, opgericht bijna 60 jaar geleden alweer door Edgar Freuse. Ze worden wereldwijd beschouwd als pioniers van ambient, krautrock en de Berlijnse school van elektronische muziek. Hun muziek wordt ook vaak opgedeeld in verschillende tijdperken. Je begint met Pink Years van 70 tot 73. Die waren echt experimenteel, psychedelisch. En dan krijg je de Virgin Years van 73 tot 83. Dat is eigenlijk hun meest geprezen periode. Met klassiekers zoals Pedra en Rubicon. En de Blue Years, dat is dan vanaf 84 tot 87. En die periode, die kenmerkt zich meer door de gestructureerde en melodieuze elektronische muziek. Het nummer Ride on the Ray, dat is een instrumentaal nummer dat oorspronkelijk werd uitgebracht op het album Underwater Sunlight in 1986. Het nummer, dat is een typisch voorbeeld van een melodieuze, soms wat, ja, iets wat melancholische synthesizerstijl uit de jaren 80. En behoort daarom dus thuis in de Blue Years. Vanavond dus mijn afsluiter. Hier is Ride on the Ray.

0: Podia. Podia. De betere progressieve rock. Progressieve rock. Met een vleugje elektronica en blues. Ontdek de muziek in Expodia.
1: Over naar gitarist en zanger Steve Hackett. Van 1971 tot 1977 was hij gitarist bij Genesis. Maar hij is ook en vooral bekend van zijn solowerk. In 1979 bracht hij zijn tweede album uit, Spectral Mornings, Spookachtige Ochtenden. Dat album ademt nog helemaal de sfeer van de muziek van Genesis. Daar heeft hij zich in de loop van de jaren aan ontworsteld, maar gelukkig niet helemaal. In 2019 toerde hij met zijn band en die concertreeks die heette Selling England by the Pound, een titel van Genesis, Spectral Mornings komt daar dan nog achter. Van de gemaakte opnames hoor je de titelsong Spectral Mornings live dus.
2: Ja, het grappige is dat nog steeds Steve Hackett met live optredens soms hele albums van Genesis speelt.
1: Ja.
2: En er is geen van de andere mannen is erbij.
1: Nee, allemaal nieuwe, maar wel bekende mensen die om zich heen verzamelen.
2: Ja, en echt hele goede muzikanten. Nou. Dus daar ligt het allemaal niet aan. En dan klinkt het soms nog beter dan dat het oorspronkelijk klonk bij, bij Genesis.
1: Maar is dat nou de bedoeling?
2: Nou ja, dat is even mijn vraag.
1: Ja, precies.
2: Ja, hoe zit dat dan?
1: En, op muziekrechten technisch?
2: Nou, het zal wel mogen waarschijnlijk. Kijk, en hij was niet alleen maar de gitarist, hij heeft ook nummers geschreven voor Genesis. Maar aan de andere kant, als ik het goed heb begrepen, werd er ook binnen Genesis nogal eens wat afgekeurd van wat hij inbracht.
1: Ja, klopt, ja.
2: Heel raar.
1: Daarom ging hij ook weg, hè. Dat is een van de redenen waarom hij verdween.
2: Ja, en dan is het weer bijzonder dat hij toch
1: teruggrijpt
2: op al dat werk van Genesis.
1: Ja.
2: Hoe dan?
1: Ja.
2: Maar goed, dit is echt een prachtige en helemaal van hemzelf. Spectral Mornings.
0: Een parel uit 50 jaar prog, rock, pop, electronica, blues

0: 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio.
1: De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. De muziek die je niet elke dag op de radio hoort. Anders, onderscheidend. Dat is de muziek van Xpodia. Xpodia. Xpodia. Met Peter Langbroek, Gerrit Grietjes en Edwin Balhuizen.
2: Ja, zoals beloofd, we hebben een album van de week van de Siciliaanse band. Ja. Siciliaanse band Alcantara. In concert. En dat was denk ik 2025 uitgebracht in 2026. Ze hebben twee albums gemaakt, heb ik in het eerste uur al gezegd. En het eerste album, dat heeft mij al een aantal pareltjes opgeleverd. En in de tijd dat het uitkwam rond 2019 hebben we die ook gedraaid in Xpodia. En nu is de tweede aan de beurt. Dik 10 minuten live. Het nummer Seasons.
1: Een album met meerdere juweeltjes.
0: Dit is het Xpodia album van de week.

0: Parel. Uit 50 jaar prog, rock, pop, elektronica, blues en meer.
1: Een hele bijzondere parel gered.
2: Ja, dat mag je wel zeggen. Voor het bluesblokje heb ik een mooie cocktail voor je samengesteld. En die cocktail draagt de naam Black Magic Woman. Nou, dat ken je natuurlijk van het album Abraxas van Santana uit 1970. Maar het origineel is van Fleetwood Mac. Zij brachten dit nummer 2 jaar eerder uit als derde single van de band. Maar de roots van dit nummer die zijn nog een klein stukje ouder. Pete Green schreef eerder dat jaar het nummer I Loved Another Woman. En dat verscheen op het titelloze album Peter Green's Fleetwood Mac. Je hoort eerst een stukje van Santana, dan een mooie overgang, goed opletten, naar Fleetwood Mac. En als laatste hoor je het hele nummer I Loved Another Woman van Peter Green. En dan weet je dus waar de roots liggen van Black Magic Woman.
1: En hiermee hebben we weer een bijdrage van de persoon Leo Grietjes. Ja. Hier in Xpodia weer een stukje muziekgeschiedenis.

0: 94.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Expodia. Expodia. De betere rock, prog, pop, indie, elektronica en meer. Ontdek de muziek. Ontdek de muziek in Expodia.
1: We gaan het programma afsluiten, dus ik zeg alvast dankjewel tegen Gerrit.
2: Ja, dankjewel ook en tot volgende week.
1: Tot volgende week, dan hebben we een XXL-uitzending.
2: Heerlijk.
1: En langs deze weg natuurlijk ook een dankjewel aan Edwin voor zijn bijdrage weer uit Spanje. Uiteraard. En wij gaan afsluiten met een band uit Tsjechië die ooit is opgericht in Malta. En dan hebben we het over Different Light. Dat is de band van Trevor Tebone. Daar heb ik in het verleden al veel meer over van gedraaid. En Different Light heeft in 2020 een album uitgebracht, Binary Suns deel 1. Met de bedoeling om daar in 2021 deel 2 uit te brengen. En toen kwam de corona ertussen. Moesten ze allerlei andere dingen gaan doen. Kwamen ze niet meer bij elkaar. Ik weet niet hoe het allemaal gewerkt heeft. Het heeft in ieder geval vreselijk lang geduurd voordat uiteindelijk deel 2 er was. Maar dat is dit jaar uitgekomen. Van Different Light dus uit Tsjechië op dit moment. En het nummer waarvoor ik heb gekozen is Constant Silver Lining. Dat bestaat uit 4 deeltjes en dat gaat alle kanten op. Het is een beetje jazzy, het is een beetje proggy.
2: Oh, leuk.
1: En er zit dus enorm veel dynamiek in dit nummer. Is het super lang? Nee, dat valt best wel mee. Want het is alles bij elkaar iets van een minuut of 10, denk ik. Maar ja, alles bij elkaar wel lekker om naar te luisteren. En een prachtige afsluiter voor Xpodia. Graag tot volgende week.
2: Tot volgende week allemaal. Ja.

0: relevante ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Honderden mensen liepen vanavond mee in een stille tocht voor de 34-jarige vrouw die afgelopen weekend in Den Haag werd doodgeschoten. De tocht begon bij het huis van haar ouders en ging naar de woning aan de New York Single waar ze met haar kinderen woonde. De zwangere vrouw en haar 3 kinderen waren tijdens de schietpartij thuis. Als verdachte is de 42-jarige vader van de kinderen opgepakt. De tocht was ook een protest tegen femicide, het doden van vrouwen vanwege hun vrouw zijn. Bouwvakkers in het Belgische Dendermonde hebben tijdens een verbouwing een goudschat van zo'n 9 miljoen euro gevonden. In een kist in de kelderwand zaten ruim 40 goudstaven en zeker 4000 oude munten. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt nu waar het goud vandaan komt en van wie het is. Het pand was vroeger het huis van een brouwer en is nu eigendom van een welzijnsorganisatie. En die wil de opbrengst graag gaan gebruiken voor opvangplekken voor dak- en thuislozen. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: A1 Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek.

Koninkrijk. Is een Britse band dus. Gaan al mee sinds begin jaren 80. Easy, hè? Die kennen wij natuurlijk van de Here of the Moment uit de jaren 80. Was wel hun grootste hit. Maar de man hebben een nieuw album onderweg. Het is begin november dat hij uitkomt. Het album gaat Indigo heten. En daarvan is deze single al uitgekomen. The Traveler, met als subtitel Into the Light. En die hoorde je als opener van Schouten de Nacht. Een uurtje rock, een uurtje metal, een uurtje van alles wat met de vaste onderdelen. Zoals Daar Zijn de Killer Classic. Daarin gaan we 10 jaar terug naar het jaar 2016 dus. Het album van The Pretty Reckless is Who You're Selling For. Je hoort zometeen Take Me Down. In de oerknal terug naar het debuutalbum van de band Demon Hunter. Heet uiteraard ook Demon Hunter. Komt uit het jaar 2002. Je hoort zometeen Infected. En in de showcase, dank voor de suggestie Jan Willem, Apocalyptica en Worlds Collide uit het jaar 2007. In de eerste week hoor je Helden. Rock 13, voor de tweede week op de nummer 1 positie Dogstar en All In Now en nieuw binnen Marilyn Manson en Exit Wound. En deze mannen speelden ooit samen in Shotgun Messiah. Het is Zan Cody en zij hebben de nieuwe uit, die heet Zan.

komen uit Duitsland. Het zijn dus onze oosterburen. Xander, ja, gaan al een tijdje mee hoor, sinds 1994. Het nieuwe album is onderweg, het heet Eclipse. Daarvan hoorde je

Lost Star. En daarvoor Zan en Cody. Dat zijn Zilly Zan en Harry Cody. Die speelden ooit in Shotgun Messiah. En tegenwoordig doen ze het gewoon weer lekker samen. Je hoorde Sever. Gaan wij voor de eerste keer terug in de tijd hier in Schouten bij Nacht. Dat doen we gewoon te getrouw met de Killer Classic. Soms gaan we 5 jaar terug. Soms 10. Soms nog meer. Deze week maar 10. Dan gaan we terug naar het jaar 2016. Killer Classic. En in het jaar 2016 bracht de band The Pretty Reckless een album uit. Het heette Who You're Selling For. Ik heb ze een keer of 2, 3 live gezien, ook in het voorprogramma van AC/DC. Ik vind ze nog steeds fantastisch. Uit het jaar 2016 is dit toch wel de beste. The Pretty Reckless en Take Me Down.

komen uit North Carolina. Stellar Circus. Binnenkort in Nederland trouwens. In het voorprogramma van Evergrey. Op 11 december in Baruch in Rotterdam. En op 12 december in Maastricht in de muziekgieterij. Stargazer is hun laatste. En voor Stargazer gingen we 10 jaar terug in de tijd. En deden we met het album van The Pretty Reckless. Who You Selling For. Je hoorde Take Me Down. Je weet wel, die band van Taylor Momsen. Nou, die zijn in Nederland. Op 23 november staan zij in Amsterdam. Maar even kijken naar de Rock 13. Je weet wel, de eigen hitlijst van Schouten bij Nacht. De nieuwe binnenkomer, die is lekker. Die is van Marilyn Manson, die heet Exit Wound. En deze band staat voor de tweede week op de nummer 1 positie van de Rock 13. Het is Dogstar en All.

0: dus net uit van Marilyn Manson. One Assassination Under God, Chapter 2. Zijn single komt nieuw binnen in de Rock 13, Exit Wound. En voor Exit Wound hoorde je Dogstar. Voor de tweede week op de nummer 1 positie, je weet wel, die band met Keanu Reeves. En All In Now. Gaan wij voor de tweede keer terug in de tijd hier in Schouten. Maar nou iets verder terug dan de vorige keer. We gaan kijken naar een debuutalbum van de band Demon Hunter. En dat album komt uit het jaar 2002.
1: Soms wil je weten hoe het begon met een band. Hoe klonken ze in het verleden toen ze nog niet bekend waren? Toen ze nog optraden voor twee mannen in een paardenkop. En nog zelf liepen te slepen met een apparatuur. Dit is de Schouten bij nacht.
0: In de Oeknal gaan we even kijken naar het debuutalbum van de band Demon Hunter. Dat is een christelijke band. Het album heet uiteraard ook Demon Hunter. Dat kan niet anders. Ze komen uit Seattle, Washington. De stad van de grunge. Maar dat is dit niet. Kan ik je wel vertellen. Het is alles behalve grunge. Maar ik vind het wel heel lekker. Uit het jaar 2002 van Demon Hunter is dit

was van de zomer in Spanje, in Cartagena, begin juli. Dat traden ze op het festival Rock Imperium. Anthrax hebben we het dan over. Deze speelden ze trouwens niet. The Edge of Perfection. En voor The Edge of Perfection gingen we even terug in de tijd hier in Schoten, vannacht naar het jaar 2002. Dat deden we met het album van Demon Hunter. Dat heet ook Demon Hunter. Je hoorde Infected. Leuke festivals, leuke concerten, allemaal nog te gaan. Ik ben er bij een paar bij, ik hou je absoluut op de hoogte. En je luistert natuurlijk nog steeds naar Schouten vandaag op YouTube. Rock'n'roll muziek met daarin heel veel rock en heel veel metal. Suggesties altijd welkom, en dat weet je. Eddie@schoutenbijnacht.net heeft Jan Willem ook gedaan. Daarom draaien we zometeen Apocalyptica in de showcase. Maar jij kan ook jouw muziek laten horen. Eddie@schoutenbijnacht.net. Deze band komt uit Italië. Temperance, zo heet de band. En ze hebben het over The Devil. En wat betekent dat? Nou, dat betekent sin, sin en nog eens sin.

0: gekomen uit Duitsland, Dominum. Binnenkort in Nederland overigens, op 13 december in Utrecht. Dark Melodies van het nieuwe album Night Is Calling. En daarvoor uit Italië, Temperance and the Devil Sin Sin Sin. Brengt ons bij het einde van dit programma. We hebben nog één vast onderdeel, dat is de showcase. En dat is een speciaal verzoek van Jan Willem. Jan Willem zei, Eddie, je moet eens een keer een album van Apocalyptica gaan draaien. Nou, dat gaan we doen, Jan Willem. En daarvoor gaan we terug naar het jaar 2007.
1: Dames en heren, jongens en meisjes, dit is de Schouten bij Nacht. Showcase.
0: Want Jan Willem wilde graag het album Worlds Collide centraal stellen in de showcase hier in Schouten bij Nacht. In de eerste week een cover van David Bowie. Ik hou niet van covers, maar deze mag. Dit is Helden. Tot volgende week.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5000 migranten zonder papieren, onder wie 1900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.

Utrecht, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

99.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5000 migranten zonder papieren, onder wie 1900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard-universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5000 migranten zonder papieren, onder wie 1900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op